Denk maar genoeg bij de liefde op zijn vriend. Nog het patroosje die haren koket, zo is het een komplet met een schaaf op mijn oom. Doe mij deze kleine spielerij. Jong, hij is toch jong, moet een kaartje verbrennen. Volle temperament, pas in jede moment. Heißt, ja, ist schon verzeiht. Ja. Halt euch den Leiden Gewalt. Na, so springt ihr dich bald. Ach,